pulse terwijl ik sliep. En nu ben ik verslaafd en verwaand en verlegen. Romantisch. Slapen is waanzin. Ik herinner mij niets tenzij de veldslagen die ik won, de oorlogen die ik verloor, mijn ziektes en je aaiende adem, hoge witte watte zomerwolk, schuiven. Mijn adem. Bevreesd voor wat ik lief heb. Speurend naar de gebreken die ontbreken. Mensen, zeg me niet dat ik niet alleen sta. De voet gevolgd door een roze cirkel van licht. Eenzaam op de marmeren scène van mijn theater. Dans ik. Dronken. En dreigend. De dood. De deur